iets op je knieën. En het voelt soms je hebt niet opgestaan. Kom mee en ik klap voor jou weer neer.

nacht tot ziens zoen, en een nieuwe dag voor jou bloem. Mag glimlach uit jou spoel, en die ochendouse strooproe. Mag vreugde versadig opvul, die slaggate waarin jy struikel. Mag jy hemel tot by jou doel, en mag jy nooit ooit weer.

0: Dis foto van Spoegwolf. Nou, een boodskap wat gemis is vroeger vanoggend, is een verjaarsdag wens, ons moet om uitlees. Dit is baie geluk, Jaco Greef van Mosselbaai, met jou verjaarsdag. Mag het een mooi dag en jaar wees van jou skoonouers en jou vrou Lizaan en kinders Jean en James. So Jaco, ek hoop is een lieflike dag wat vir jou wacht en dat jy baie bederf word. Lekker verjaar. Volgende is die verkeer.
1: Tyd vir SFM Verkeer.
0: Begin met om in die George omgeving inkom het vanaf Wildernisse kant af, lyk het vry vloeiend. Dan op Nysna weg sit bezig van Avalia'se kant af reg deur verby die treinbrug tot by Yorkstraatse sirkel. As jy inkom vanaf Heatherlands by die golfbaan, ja, bezig. Dan veral daar waar jy met die bult op na York toe gaan en dan onder by Hope York in die R102 wat het ook maar swaar verkeer is van die R102'se kant af. Groot brak, lyk vry vloeiend, so klein brak in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai die aansluiting wat swaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbos, is het besig waar jy afritte het van die hoofweg af daar by die Golden Walk Mall by die R102, daar die aansluiting is besig en ook waar jy afdraai by Langeberg in die sentrum, daar is het ook besig en daardoor voorbaai in Dias wat jy ook gaan sit.
1: SFM, maak elke dag

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die George omgewing oor die Antonikwa Pas. Lyk dit na 5 lane verkeer. Is nog steeds besig as jy op die N12 inkom. Die Hedlands by die golfbaan. Ja, en dan veral bo by Yorkstraat se groot sirkel, daar met die biltop, jog, voor die verkeerslig daaronder en dan met die biltop self besig. As jy inkom, nice na weg, lyk dit al beter daar by Madiba verby, Lavalia, Ludie Park, maar is nog steeds besig na die treinbrug en dan is het vrijvloeiende verkeer onder by die R102 York en Hope. By die lughawe lyk het goed, vrijvloeiend by Grootbrak en Kleinbrak verby en dan in Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dadabai, Dadabai die aansluiting, nog steeds besig, so ook Heideranse die aansluiting met die R102. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is die R102, R328 die aansluiting by Hartenbosheuvels wat zwaar verkeer dra op die oomblik en is nog steeds besig daardoor voorbaai en Dias voor begin opklaar, dan na Santos se kant toe.
0: SFM, ons maak dit lekker!

0: SFM weer. Soelike weer vooruitzicht of streek vir vandag. Tye van wolke en sonskyn hier in Mosselbaai 12-16, George 11-17 en gedeeltelik sonnig. Nysen aan Uniondale, gedeeltelik sonnig 10-21, Oudtshoorn 9-23, gedeeltelik sonnig nog steeds. Albertini aan Stilbaai, tye van wolke sowel as sonskyn 9-21, Riversdale 8-22, tye van wolke en sonskyn. En laastens Plet, tye van wolke en sonskyn 14 op tot by maksimum van 18 grade Celsius.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Welkom terug, so 19 weg vanaf Junies op die uur om 2. Bly ingeskakel daarvoor. Die Rommenouwerdam se vlak staan tans op 100.40% en reënval wat daar aangeteken is so 4 mm reën. Vlak 6 waterbeperkings gelde nog steeds vir De Rust en die groter Duiselsdorp.

0: Dis musiek van Sunset Sweat Shop, Rolling with the Panzers, Second Hand Heart, Ben Heino. Jou ook dan welkom by die laaste uur van ons woensdagmiddag saamkeer. Stadige verkeer in Meadstraat, Cathedralstraat so ook rondom die res van die skole wat dan verdaag het. Gepraat van skole, ek hoop dat dit gaan nog so ver goed met die skryf van die matriekleerlinge wat tans besig is om eksamen te skryf. 13-2 met DZL.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

Ja, daarin met warm reën. Nou kyk, ek weet nou nie van warm reën nie, maar ek weet dit lyk vir my ons gaan baie reën kry môre. So maak maar seker dat jy môre voorberei is. Ek weet ek gaan elke reën ding wat ek het aantrek voor ek op my motorfiets klim môreoggend. Nee, ons luister volgende na Alexis Jordan met Happiness.

0: Bruno Mars wat so cheeky is daar. Op hierdie dag in 1970, nou goed, ons kyk nou na popkultuur geskiedenis, plaas daar een sekere rockband advertentie, groep se naam is Genesis, en hulle plaas advertentie in die muziekblad Melody Maker, waarin hulle sê hulle is op soek na muzikante wat bereid is om bestaande muziekvorme uit te daag. As een jongman wat reageer op die advertentie en hy word die groepse tromspeler en later hoofsanger, en so het een klein courantadvertentie gelei tot Phil Collins wat by Genesis aangesluit het. En dan op hierdie dag in 1995 die Rock and Roll Hall of Fame and Museum open amptelik in Cleveland, Ohio. En vandag is dit een van die bekendste pelgrimsoorde vir rock aanhangers.
1: Negentig punt een SFM
2: Baksteen mire, vensters toegeplak

0: Jou voordrag en hulle getiteld Die Avontuur. Goeienaand en welkom, dis net na 6 op woensdag aand, my naam is Corrie en ek keer saam met jou tot en met 9 uur vanavond. Het is in 6 en 7, vat ons het net rustig en dan het is in 7 en 9, verskye feite oor verskye onderwerpe en ons maak vanavond klaar om die jaar 2022 in ons tydkapsule segment van verskye feite oor verskye onderwerpe. So ja, ons begin by November en dan begin ons later vanavond met die jaar 2023. So as jy wil weet allerhande interessante geskiedkundige gebeurtenisse wat so oor die loop van die jare plaasgevind het, bly ingeskakel, net na 7 vertel ek jou. Hier is Jay en Leonie May met Bonnie and Clyde.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Valiant Swart met Weg is jy. En Roan George voor dit met Net Eer Bly en Campusaurus met Struts. En hier is André Het met Warrelwind.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: Red Velvet met altyd daar. Nou op die 6de Desember 2022, James Cameron's Avatar, The Way of the Water premiered in London. Natuurlik een van die langste gewagte voor films waarvoor ons almal, of waarna ons almal uitgesien het. Released 13 years after the original Avatar, The Way of the Water is the second of five films set in Cameron's Avatar universe. It was celebrated for its dazzling imagery, but was largely let down by its two-dimensional plot and characters. Nou ja, laas jaar, die derde ene uitgekom, en daar is nog twee wat moet uitkom, want die so sê hulle nou, daar is vyf films in die wêreld bekendgestel, so ek wonder waar die volgende twee films gaan gaan.
1: 90.1 SFM. You